Dat pijn het ben ik ook jam, kus jam teluna op een wallaby niet tot het wang. Amit katatan het bekidong het tikkers limbahan berust dus doen, posico dat ogi kina. Amit maso, makidongo karako, tankiad, makidongo kia. Makiam wallet ook is om de jam, kopen hem doet dan het wang iti. Papierang kurikayo de sending, pomalis sa ginawa. Tabinay ko kanjurat program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu, 2026. Dat kedua gisam dat keapat tulan kehapadang tulan kehapaditi id padang merdeka kota Kinabalu.